tugena no gutumwa bwa niyo nkuru buzira satse ngo rakeje twebwe ishe jaga kije rakoze cyane agakeje n'abagenzi bose imana ibane natwe.